Welkom bij Concertzender Live. We hebben helaas geen eigen nieuwe wereldmuziekconcertopname. En daarom zenden we in dit uur live-opnamen op uit die op plaats zijn verschenen. We gaan nu terug naar 1998. Buena Vista Social Club at Carnegie Hall is een concertregistratie door de originele Buena Vista Social Club. Deze buitengewone verzameling van Cuba's grootste muzikanten omvat Ibrahim Ferrer, Ruben González, Eliades Ochoa, Omara Portuondo, Compay Segundo, Cachato López en Cachiro Mirabal. Hier is het eerste deel van hun optreden.

0: Gracias.
1: Thank you.

Dat was de Buena Vista Social Club in 1998. Het Carnegie Hall Concert was een uniek evenement dat nooit meer kan worden herhaald. Het was de focus van de met Wim Wenders bekroonde film, die heeft bijgedragen aan het verspreiden van het verhaal van de ongelooflijke personages waaruit de band bestond. De uitvoeringen op het album zijn absoluut briljant en tonen een collectief enthousiasme, warmte, energie en gevoel van triomf dat zowel het publiek als de band samen voelden die speciale avond in 1998. En dan is hier het tweede deel van het concert.

0: Gracias.
1: U heeft geluisterd naar het live dubbelalbum Buena Vista Social Club at Carnegie Hall. Dat plaatsvond in 1998. Het concert is in 2008 uitgebracht op dubbel CD. Dit was Concertzender Live, samengesteld door Benno Wormgoor.

In deze folkhit aandacht voor drie folkgroepen die dansmuziek spelen. We openen met Scottish de Batterie door het Franse Siak Boom. Siak Boom is, net als de twee andere bands in dit programma, voornamelijk bekend in het balfolk-circuit. En balfolk is vrijwel een genre op zich, een genre waarin dansen het voornaamste doel is. De groep Siak Boom komt uit Poitou, een regio in West-Frankrijk. Siak Boom put vooral uit de levendige Franse balfolk-traditie. En dit Siak Boom bestaat uit Christian Paché, viool, accordeon en zang, Julien Padovani, accordeon, zang en Paul Bouffet, gitaar en Siak Boom, zang. Vanaf 2010 maakte Siak Boom 5 cd's en traden ze verschillende keren op in Nederland. We gaan in dit programma verder met

En dat was als laatste Poré, Les femmes sont bêtes, oftewel Vrouwen zijn stom, van de derde cd uit 2012 van de Franse dansfolkgroep Ziak Boom. Over naar de volgende band, de Britse Franse Topette. U hoort Andy Cutting accordeon, Julien Cartonnet doedelzak en banjo, James Delar viool, Barnaby Stratling akoestisch bas en Tania Bouis percussie en voeten. Het Brits-Franse Topette verwerkt stijlen uit heel Europa, zoals in het volgende stuk te horen is, Maybe Macedonian. Het is afkomstig van de eerste EP van Topette en daarna hoort u nog een stuk van deze in 2015 verschenen EP met de titel Meatballs, Whiskey and Beer.

En zo klonk Balfour Road, Old Molly Oxford, van het Brits-Franse Topette, een stuk afkomstig van hun tweede cd, Celle Pompon uit 2017. U weet het, inmiddels natuurlijk de volledige speellijst van dit programma vindt u op onze site concertzender.nl. Als laatste band in dit programma weer een Frans dansfolkgroep met de naam Tok Tok Tok. Het trio bestaat uit Vincent Boniface, doedelzak, klarinet, percussie, Anneliese Foy, zang hurdy-gurdy en Stéphanie Miret, accordeon. Van Tok Tok Tok verschenen sinds 2009 twee cd's. Van hun eerste cd, Bonsoir Clara, hoort u nu Nous d'un côté.

En dat was als laatste Vici Luna van Tok Tok Tok. En dat brengt ons bijna aan het einde van deze dansfolkit. Een folkit die werd samengesteld door Geert de Vos. De volledige lijst, ik zei het eerder, speellijst, die vindt u op onze site concertzender.nl. Voor zover de tijd het toelaat, kunt u nog luisteren naar een stukje van Tom Tomit, ook van Tok Tok Tok.

U luistert naar de Concertzender. Concertzender live wereldmuziek. Vorig jaar vierde het Afrika Festival Hertme het 25-jarig jubileum. Dit festival heeft zich in die 25 jaar ontwikkeld tot het belangrijkste Afrikaanse muziekevenement van Nederland. Op deze jubileumeditie presenteerde de organisatie een overzicht van hoogtepunten van de afgelopen jaren en wij waren erbij om een aantal concerten op te nemen. Op 7 juli 2013 stond Oliver Mutsukutsi met zijn Black Spirits uit Zimbabwe op het Hertme podium. Mutsukutsi begon

U hoorde de groep Sauceas en het nummer is afkomstig van hun cd Daba. Daba verscheen in mei van dit jaar en dat u door de muziek heen ook vogels hoorde, is geen toeval. Ik vertel u daar straks wat meer over. Sauceas is een traditionele zanggroep van de Letse Academie voor Cultuur en de groep werd in 2003 opgericht. Het repertoire van de groep, die volledig bestaat uit vrouwen, zijn oorspronkelijke liederen in oorspronkelijke zangstijlen. Liederen en zangstijlen die in verschillende delen van Letland bestonden en soms nog bestaan. De zanggroep is veelvuldig te horen geweest in Letland, maar ook daarbuiten, bijvoorbeeld in Parijs. Van een concert, opgenomen in april 2013 in Parijs dus, verscheen een cd en van die cd hoort u nu twee stukken. Overigens vindt u de gegevens van de muziek in de programmagids op onze site concertender.nl.

U hoorde de Letse a cappella groep Sauceias in een opname die werd gemaakt op 27 april 2013 in Parijs. En een van deze stukken werd ook opgenomen voor de dubbel CD Daba, die dus, zoals gezegd, in mei jongstleden is verschenen. En bij het album, daar zit ook een boek bij met uitleg over de herkomst van de liederen en de omstandigheden waaronder de opname hebben plaatsgevonden. Daba betekent in het Lets natuur. En op twee cd's zijn 60 stukken te horen die op verschillende plekken in Letland tussen 2017 en 2020 zijn opgenomen. En naast de zang zijn ook de omgevingsgeluiden opgenomen, zoals vogels, kippen, stromend water, wind en bomen. En zo klinken de stukken dus in hun oorspronkelijke omgeving. De komende ruim 17 minuten kunt u gaan luisteren naar 9 stukken van deze dubbel cd... Te beginnen met Tolka Lila, Tolka Mosa.

U heeft geluisterd naar 9 stukken afkomstig van de dubbel CD Daba van de Letse a cappella groep São Ceas. Dan gaan we verder met die andere groep uit Letland, Tautumaitas. Deze groep werd in 2015 opgericht en die bestaat uit 6 vrouwen. En daarvan studeerden er 4 etnomusicologie in Riga. Ook hun repertoire is gebaseerd op de zangtraditie uit verschillende regio's in Letland. En daar waar de groep São Ceas dicht bij de oorsprong blijft, schrikt Tautumaitas er niet voor terug de aloude zangtraditie toegankelijk te maken voor een groter publiek. Zo zijn de dames in klederdracht te bewonderen in een commercial van een bekend Letse supermarktketen. Maar wij houden het bij 2 stukken van hun cd uit 2018. U hoort daarvan Pade en Pelite. En deze stukken worden gevolgd door 4 stukken met de folkpiraten van Aulie.

En zo klonk de Leidse a cappella groep Tautobaitas met de folkpiraten van Auli. En dat was voor de andere groep, Sauteas, vormt de Leidse traditionele zang het uitgangspunt voor Tautobaitas. Het is in het bijzonder te horen op een cd uit 2019 en die heeft de titel Dimas no Aleias, vertaald liederen uit Auleias. En een van de leden, Asnate Rankenne, bestudeerde in het kader van haar studie etnomusicologie de zangstijl van Auleia. Auleia is een regio 250 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Riga. En de veldopname, interviews en het beeldmateriaal waren ook het uitgangspunt van de cd waarvan u nu drie liederen hoort.

En dat was tot slot Zara su Odina van de CD Liederen uit Aleas van de Letse zanggroep Tautomaitas. In Folkert waren dit keer dus twee zanggroepen uit Letland te horen en we sluiten af met het nummer Taitsitas Maitas door Tautomaitas. Maar niet voordat ik u heb verteld dat deze Folkert werd samengesteld door Geert de Vos met dank aan CPL Records.

Beste luisteraars, welkom bij Exitos Musicales. We zijn aangekomen bij deel 7 van de harpisten van Paraguay en gaan het hebben over Félix Pérez Cardoso.

Jongetjes die werden geboren kregen zijn naam. En zijn geboorteplaats, Iati, werd omgedoopt in zijn naam en dat is nog steeds zo. Zijn gecomponeerde harpsolo's worden tot op de dag van vandaag door elke harpist gespeeld. We eindigen nu met dit deeltje over Felix Pirescadoto met twee polka's. Eén gezongen, Mi Nueva Flor, Che Ivoti Praque, door Pedro Gamarra en de harpsolo Mi Despedida.

Tin Irala, een harpist van dezelfde generatie. Gewone collega, zullen we maar zeggen. Toch is over hem veel minder bekend, alhoewel deze muzikanten heel vriendschappelijk met elkaar omgingen en vaak in elkaars ensembles speelden. Voor jou, kleine Elsje. Para ti, Elsita.

Toen Felice overleed, liet Quintine een lied componeren om hem te herdenken, gezongen door een duo, Reynal Chulo. Daarna horen we weer een harpsolo, een polka, Goyita. En dat betekent juweeltje.

Tot slot een chamamé, waarvan de titel al meteen doet denken aan een galopperend paard. En daarom heet het ook waarschijnlijk galopando.

De ene harpist is de andere niet, zult u misschien zeggen als u geluisterd heeft naar Prudencio Jiménez. Eveneens een harpist uit dezelfde tijd, maar begonnen als gitarist bij Félix Pérez Cardoso. Alborada.

Deze Prudencio had eigenlijk jarenlang een familiebedrijf met zijn vrouw en twee zonen. Veel songs werden door zijn vrouw Olga Arregui gezongen, zoals de Garaña Cautiva. En als er nog tijd over is, hoort u daarna nog een harpsolo? En zo niet, bewaren we hem voor de volgende keer. Dit programma werd samengesteld door Henk Braak.

U hoorde een traditioneel Venezuelaans lied, Pajarillo Verde, gespeeld door het ensemble L'Arpeggiata. Dit barokke gezelschap, geleid door Christina Pluhar, heeft sinds de oprichting in 2000 wereldwijd populariteit verworven met haar speelse opvatting van Zuid-Europese barokmuziek. De uitvoeringen van

Dat waren twee nummers gezongen door Maria Faranduri, afkomstig van haar album Ligo Acoma. Het album Maria Faranduri en Zulfi Livaneli werd begin jaren 80 van de vorige eeuw opgenomen. Een gewaagd project omdat de Grieken en de Turken niet bepaald vrijmoedig met elkaar omgingen. Faranduri en Livaneli trokken zich daar niets van aan. Het album doorbrak de grenzen, vooral ook omdat de thema's van de liederen universeel zijn. De geëngageerde teksten van Livaneli gingen er ook als koek in bij de maatschappijkritische Faranduri. En ze durfden stelling te nemen tegen bekrompenheid, tegen onrecht en smeden daarbij een eenheid tussen twee naties. En we gaan luisteren naar nog vier nummers van dit album.

De samenwerking tussen de Turk Livaneli en de Griekse Farantouri is in eerste instantie misschien vreemd, maar is dat niet. De Griekse muziek is deels schatplichtig aan de Turkse, bijvoorbeeld de rembetiko. Ook instrumentaal zijn er dwarsverbanden, de saz versus bouzouki of baglama. En Turkije heerste lange tijd over een deel van Griekenland en omgekeerd. Livaneli schreef voor dit album alle muziek. De teksten zijn deels Grieks, deels Turks. Het laatste nummer, Hiroshima, van de vier volgende tracks, kreeg ook internationaal aandacht. En Hiroshima behoeft uiteraard geen introductie.

In beide landen, Griekenland en Turkije, oogste het album veel bijval. Er werden internationale onderscheidingen uitgereikt, zoals het prestigieuze Preis der Deutscher Schallplattenkritik. Farah Touri beleefde in die jaren een hoogtepunt in haar toch al imposante carrière. De hofzangeres van liederen van Mikis Theodorakis, schitterend in diens Canto General en de Mauthausen-cyclus. Livanelli was in het Westen minder bekend, maar die situatie is de laatste decennia behoorlijk gekeerd, met name door succesvolle projecten van Livanelli met bijvoorbeeld filmmuziek, maar ook met literaire werken. Hier nog een laatste blik op het gezamenlijke album.

Maria Faradouri en het Zulfu Livaneli Ensemble bleef de enige plaatopname. Op het album kwamen de twee boegbeelden elkaar regelmatiger tegen. En we sluiten deze Discover af met nog twee tracks uit Ligo Acoma. De eerste track is een lied van Theodorakis op tekst van García Lorca. U weet het, de volledige speellijst kunt u ook vinden op onze site concertzender.nl. Discover wordt samengesteld door Marius Roeting.

is door de mazen van het net op de concertzender. Vandaag met muziek van de Engelse zangeres Christine Collister. Ze begon haar muzikale loopbaan in de jaren 90 als achtergrondzangeres in de band van gitarist en zanger Richard Thompson. Later vormde ze een succesvol duo met singer-songwriter Cliff Gregson. In 2001 koos Christine Collister alsnog voor een solocarrière en maakte een soloalbum voor het gerenommeerde folklabel Topic Records. Een album met de titel An Equal Love. Naast eigen nummers en een enkele traditional nam ze daarvoor ook een aantal covers op. Een van de Canadese zangeres Sarah McLachlan en een van de Amerikaanse alt-country muzikant Marvin Etzioni. Dit is Christine Collister.

Christine Collister zong liedjes van haar album An Equal Love uit 2001. U luistert naar de Concertzender en het programma Door de Mazen van het Net. Dit programma wordt samengesteld door Ton Maas. De speellijst van dit uur vindt u in de gids op concertzender.nl. In 2002 verscheen een tweede soloalbum van Christine Collister, getiteld Into the Light. Wederom veel eigen werk, maar ook een verrassende cover van een van de grootste hits van de Ierse band U2. I Still Haven't Found What I'm Looking For.

Dit is de Concertzender met Wereldmineralen. In deze aflevering gaat u luisteren naar de broers Dimitris en Michalis Kounalis uit Kreta, de Malinese gitarist Zani Djabaté, de Duitse groep Dissidenten en muziek van de cd-box Sahrawis, The Music of the Western Sahara. Niets is leuker dan tijdens een vakantie op zoek te gaan naar muziek die later moet gaan dienen als herinnering aan die vakantie. De cd die u nu gaat horen is zo'n herinnering, in dit geval aan Kreta. Te horen in zomer een restaurant ergens in de hoofdstad Heraklion. U gaat luisteren naar Dimitris en Michalis Kounalis.

een belangrijke rol in de Malinese muziek. Op deze cd spelen Les Héritiers mee, ofwel zijn erfgenamen, in de persoon van zijn zoon en de zoon van een vroeger bandlid. Zani Diabaté stierf overigens in 2010 met de gitaar in zijn hand tijdens de opname van deze cd. U gaat drie nummers horen van deze cd, de cd Cienta Love.

U luisterde naar de cretenza muziek van de broers Kounalis. Nu muziek van de Malinese gitarist Zani Diabaté. Hij heeft misschien niet de naamsbekendheid van Malinese beroemdheden als Oumou Sangaré, Ali Farka Touré, Habib Koité of Toumani Diabaté, maar hij speelde met zijn Super Jata Band wel

U luisterde naar Gianni Diabaté en Les Héritiers. Nu uw aandacht voor de Duitse groep Dissidenten. Die groep gaat al ruim 30 jaar de samenwerking aan met muzikanten uit het Midden-Oosten, Noord-Afrika en India. Op de live CD How Long Is Now komen een aantal hoogtepunten langs uit dit indrukwekkende repertoire.

Lang voordat groepen als Tina Riben doorbraken met hun rauwe desert blues, werd de prachtige cd-box Sahrawis, de Music of the Western Sahara, uitgegeven. De Spaanse producer reisde af naar vluchtelingenkampen in Algerije om muziek op te nemen van de Sahrawi, Bedouïnen die strijden voor onafhankelijkheid in een gebied dat nu bij Marokko hoort. Zo ontdekte hij onder meer Mariem Hassan en Aziza Brahim, die beide sindsdien een solocarrière zijn begonnen. De nummers die u nu gaat horen zijn afkomstig van één van de drie bijbehorende cd's, genaamd A Pesar de las Heridas, ofwel Ondanks alle wonden.

Dat was muziek van de CD-box The Music of the Western Sahara. De volledige speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl en dan even doorklikken naar Wereldmineralen. Dit programma werd samengesteld door Oscar Persson en kwam mede tot stand dankzij de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Prendre les choses, jamais bien manger.
1: Op 14 november 2021 zaten we in het wereldmuziekpodium De X in Leiden. En er vond zowaar een echt live concert plaats. En dat was van de groep Etrang de Laïr uit Niger. Ze zijn minder bekend dan Bombina of Mdou Mokhtar, maar toch speelt deze groep al jaren met veel succes in gitaarstad Agadez. Ze doen dat op trouwfeesten, doopceremonies en politieke evenementen. De band staat garant voor energieke, hypnotiserende desert blues. U hoort een flink deel van dit, ondanks de coronabeperkingen, feestelijke concert.

U luistert naar de groovende live-opname van de band Etrang de Lahir uit Niger. We hebben nog 3 nummers voor u in petto. De speellijst vindt u natuurlijk op onze website. En vergeet ook niet om voor meer live muziek te kijken op de agenda van podium De X in Leiden. Dit programma werd samengesteld door Karel Kooijman.

0: Thank you.
1: Merci.

Dit is de Concertzender met het programma Mariamma. Mijn naam is Bas Springer, samensteller en presentator. En zoals iedere keer bij Mariamma veel nieuwe Afrikaanse muziek. En ik heb een behoorlijke lijst, dus ik ga weer snel van start met Mokuyate.

Dan va pa, za va pa. Van zanger-gitarist Mo Kouyaté uit Guinea. En wel Guinea-Conakry, West-Afrika. Hij is een geweldige zanger-gitarist die dit jaar een beetje doorgebroken is. Met name in Frankrijk. In Nederland is hij nog niet zo heel bekend. Ik heb hem een paar keer aan het werk gezien. Een zeer energieke performer die zich heeft laten beïnvloeden door heel veel muzikanten, maar vooral door Bembeya Jazz, de legendarische band uit zijn geboorteland Guinea-Conakry. En dit nummer wat je net hoorde kwam van zijn eerste cd Lundo, en dat betekent un jour, een dag. We blijven in de buurt, West-Afrika, we gaan naar Mali en daar kwam onlangs een bijzonder leuke verzamelcd uit. Die heet Lost in Mali en daar staan allemaal artiesten op die nog niet eerder in Nederland uitgebracht zijn. En daarvan hoor je dus twee nummers.

Van Koreaanse postrock via pygmeeën uit Congo naar jazzy afrobeat uit Nederland. Dat geeft de breedte wel ongeveer weer van het Houtfestival. Maar dat was vorig jaar. Op 21 juni zijn er weer bands te zien en te horen die veel meer publiek verdienen. Maar ze hebben wel veel moeite om een optreden te krijgen in Nederland. We beginnen met de ubervirtuose jonge honden van de Hongaarse groep Söndergö. Deze groep speelt voornamelijk tamboritsa-muziek op een keur van tamboura's, een soort luid. Het is met name muziek van de Servische en Kroatische minderheden. Daarna hoor je de Nederlandse impro-jazzgroep Naked Wolf, die de rafelige jazz op het festival een stem geeft. Voor de volledige tracklijst ga naar onze site concertzender.nl.

We zijn alweer aangekomen bij de laatste muziek van deze uitzending. Van niet alle groepen op het Houtfestival 2015 is muziek beschikbaar, maar wel van deze. Allereerst Kaira Arbi, de Malinese zangeres met de scherpe stem. Ook zij heeft Mali moeten verlaten vanwege de oorlog. Maar ze heeft een zeer sterke nieuwe cd uitgebracht, Gossip. Daarna Vardan Hovhannisyan en Emre Gültekin, respectievelijk een Armenier en een Turk, die samen afgelopen voorjaar de cd Adana uitbrachten, ter nagedachtenis aan de Armeense genocide. Niet alleen bijzonder omdat dit een Turks-Armeense samenwerking betreft, maar ook vanwege de prachtige muziek. We besluiten met een Friestalige groep, Het Dokkumer Lokaaltje. Inderdaad, ze treden weer op na zo'n 25 jaar stilte.

Sturrenacht, gongen biet de piemelsjen. Op oorsludiek, maar je mannen in de loft. En een zin in het wetter en de tiet horen skoft.

In de middenberm, daar ben ik het nekken nietjes. Volle zijde, mijn huisjes en gordientjes. Maar in ieder geval verzetje is het piemeltje in mijn nacht.

Dit programma werd samengesteld door Francis de Souza. Mocht je willen reageren, stuur dan een mailtje naar wereldmuziek@concertzender.nl.

Hallo en een hele goede avond. Hier zijn wij bij het concertzender met Brasil Dalil. Met de nummers die heel erg indruk op mij hebben gemaakt. En ik vind het heel erg leuk met jullie te delen. Het is vanavond een soort van flashback programma. Zo, laten we gaan. Mooie muziek.

Ja, we zijn begonnen met een van de mooiste stemmen die Brazil heeft helaas moeten missen. Agostinho dos Santos met Céu e Mar. Daarna de zoete stemmen van Caetano Veloso, Dan Monile. En als laatste Milton Nascimento met Lilia. Dit nummer is instrumentaal gemaakt voor zijn moeder. En hij zei, het is instrumentaal omdat er zijn geen woorden om deze mooie vrouw te beschrijven. Lilia.

Ja, jeetje. Dat was de samba zo serieus. Op dat moment heb ik het gevoel dat ik in het verkeerde moment geboren ben. Dat was echt de muziek waarop ik dus al echt volwassen had willen zijn om mee te gaan dansen bij de feestjes en zo. De allereerste nummer, Heel Confesso van Tim Maia, inderdaad, hij heeft de soul naar Brazilië meegenomen. En het werd in de combinatie van samba en soul. Het volgende nummer, Carlos da Fé. Pra que vou recordar o que chorei? Que na Hanna, que estou muito feliz com Carlos da Fé. É na rua, na chuva, na fazenda, Van Hildon. É tão legal uma lançamento de dança, muito livre.

Dit nummer. Casaco Marrom van Nevinha. Gek, hè? Dit nummer was ik helemaal vergeten dat het bestond. En weet je, wie heeft het mij herinnerd? En natuurlijk wel mooie herinneringen weer naar boven laten komen. Ronald Giphart. We hadden een project waar wij aan het koken waren. Nou ja, niet echt aan het koken. Het was een programma over eten en zo. En hij vertelde iets over dit nummer. En ik was zo dankbaar dat ik door hem dit kon herinneren. En daarvoor, als allereerste nummer, Samarina in de mooie stem van Wilson Simonal. En Voo sobre Horizonte van Azimuth. Ja, jaren 70, hè? Mooi.

Nana Caymmi, en César Camargo Mariano. Velho piano, wat een prachtigheid. En daarvoor, we zijn begonnen met Colo de Rio. Doet me denken toen ik net in Nederland kwam. Weet je wel, Fries en fruitig. Colo de Rio, met Márcia Maria. En daartussen Canto de Ossanha, met de diva Elis Regina.

Ja, en met Bebel Gilberto, Sem Contenção, Sem Vai Reviver, and the Era 2000. En daarvoor, Chico Science en Nação Zumbi, Amor de Muito, een heerlijke mix van maracatu en rock.

Dat is Arlindo Cruz met O Meu Lugar, Mijn Plek, zijn liefde voor de plek waar hij groot is geworden. Meu Lugar, Madureira. En daarvoor, we hebben dus al geopend met Ferrugem. Hij maakt een hele mooie mix tussen R&B en pagode. En daartussen Mariana Aydá en Leci Brandão, Zé do Caroço. Hey, wat was het leuk om even bij jullie te zijn vanavond met een Brasil da Lil programma. En nou, dat was vandaag een beetje een flashback verhaal. Hartstikke leuk en ik hoop jullie nog eens een keertje te zien ergens. En

Welkom luisteraar bij een nieuwe aflevering Wereldmuzen. Wereldmuzen, een muzikale kunstomschrijving waarin Mattie Poels op zoek gaat naar de bijzonderheden van de wereldmuziek.

Welkom bij Deze Wereldmuze op 5 mei met een uur muziek uit Brazilië. Alhoewel, we begonnen met een nieuwkomer uit Kaapverdië, de zangeres Mayra Andrade. 21 lentes jong en toch heeft ze al een heel muziekverleden achter zich. Ze werd geboren in Cuba en ze groeide op in Senegal, Angola en tenslotte in Kaapverdië. Als tiener trad ze veel op in Parijs en Lissabon en ze nam zelfs een duet op met Charles Aznavour. Maar tot voor een jaar geleden had ze nog steeds geen solo-cd gemaakt. En die is er nu wel. Navega heet de cd Op de Golven. En van die cd hoorde u zojuist Lapido Nabu. Op 6 mei geeft Mayra Andrade een concert in Amsterdam op zondagmiddag in het muziekgebouw aan het IJ. Nog één werk van haar cd, Dispidida.

U luistert naar de concertzender met Door de Mazen van het Net. Het afgelopen half uur hoorde u danswijsjes voor koperblazers uit Wallonië, uitgevoerd door het kwartet Arras de Terre. De Oostenrijkse trombonist Werner Puntigam houdt ook van dansmuziek, maar zoekt die vooral in andere delen van de wereld en heeft improvisatie hoog in het vaandel staan. Met zijn groep Mambas maakte hij enkele jaar geleden de CD Forza, met als speciale gast Mr. Defunct, dat is de sinds jaar en dag in Nederland woonachtige trombonist Joe Bowie.

U hebt het afgelopen half uur geluisterd naar de groep Mambas van de Oostenrijkse trombonist Werner Puntigam. Ze speelden 4 nummers van hun cd Forza uit 2009. Dit was het programma door de Mazen van het Net, samengesteld door Tom Maas.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij een nieuwe aflevering van het programma Wereld Mineralen. We beginnen met de relaxte muziek van het trio Gerald Toto, Richard Bona en Lakua Ganza. Van deze drie heren is de uit Cameroen afkomstige bassist, de vocalist Richard Bona, de bekendste. Hij emigreerde naar New York en heeft met veel bekende muzici gespeeld. Door de samenwerking met vele verschillende muzikanten is iedere cd weer een verrassing. Zo ook deze.
1: Pure.

Ik ben Lilian Vieira en welkom to de Avenida Brasil. Inderdaad, je hoort het al, een programma met de allermooiste verzameling van Braziliaanse muziek, die ik voor jullie heb samengesteld. Dus geniet ervan!

De eerste plaatkant van de LP Bogit Rit was dat. De naam van de groep, Ogam, wijst naar het oude runenschrift van de Ieren en de Picten uit de eerste eeuwen van onze jaartelling. De letters van het alfabet werden verbonden met namen van bomen. De hoes van Bogit Rit wordt gesierd door een scherpe foto van zo'n tekst. De LP Bogit Rit werd zoals gezegd nooit heruitgegeven en is daarom een uitgesproken collectors item. Met name omdat de afzonderlijke leden van de groep later sleutelposities innamen in de Bretonse folkmuziek. Vooral de broers Molaar. We luisteren naar kant 2 van Bogit Rit met daarop zowel een Ierse medley als drie Bretonse instrumentals.

Ronan Sigard, die bij Ogam piano speelde, werd later percussionist in een van de vele Bagats, de doedelzakbands in Bretagne. Hij werkte nog mee aan een soloalbum van broer Patrick, maar bleef verder in de schaduw. Patrick ontwikkelde zich tot multi-instrumentalist en schreef onder meer een toonaangevende lesmethode voor de biniou, de Bretonse doedelzak. Hij nam op met Alain Stivel, bracht een weinig succesvol soloalbum uit en maakte rond de eeuwwisseling deel uit van de internationale groep Crossroads, met onder andere Mara en Liu Kiek van de groep Mara. Van die cd horen we straks een compositie van Patrick Sigard. Patrick Molard is, zoals gezegd, de autoriteit op de doedelzakken in Bretagne. Zowel de Schotse Highland Pipes, waarvoor hij een jarenlange studie in Schotland volgde, de Ierse Ullian Pipe en de biniou, de kleine Bretonse doedelzak. Patrick Molard speelde eveneens met Stivel, maakte deel uit van vele gerenommeerde Bretonse formaties als Den, Quers en Penous Koen en nam enige jaren geleden een aantal cd's op met bassist en geluidskunstenaar Alain Gentil. De bijdrage van Patrick Molard hoort u zo dadelijk in het tweede nummer. Eerst Crossroads met Men Allant sur la Lande.

Het bekende My Favorite Things van Rodgers en Hammerstein, hier gespeeld door de groep Skolvan. Een van de groepen waarin Dominique Molard speelde. Hij bestudeerde percussie-instrumenten, zowel Europese als uitheemse. Hij ontwikkelde een eigen percussiestel als variatie op het drumstel. Daarin naast bijvoorbeeld toms en bekkens ook tabla en darbuka. Dominique voegde uitgekiende ritme toe aan de toch al ritmische Bretonse muziek en behoort tot een veelgevraagd sessiemuzikant. Van Claude Molard, die Baudran speelde bij Ogam, hebben we weinig meer vernomen. Dit in tegenstelling tot Jacques Molard. Die is uitgegroeid tot wellicht de meest toonaangevende muzikant van Bretagne. Aan een opsomming van zijn oeuvre beginnen we maar niet. Hij speelde zowel traditionele dansmuziek, folkrock, was drijvende kracht achter de projecten met integratie van Balkan en Bretonse muziek en werkte onlangs nog met het Malinese trio van Founa Diarra. Zeer veelzijdig, maar de laatste jaren werd het stil rond Jacques Molard en dat had een reden. Bij het tuinieren liep hij een infectie op aan een van zijn vingers en de vrees was dat hij geamputeerd moest worden. In een langdurig proces genas de wond en Jacques Molard kon opnieuw zijn viool ter hand nemen. Als laatste track van deze Discover hoort u een opname van de cd Niel Diale met het Jacques Molard kwartet en Founa Diarra trio. Discover wordt samengesteld door Marius Roering.

Welkom bij de Concertzender. En ik denk dat we een heerlijke binnenkomer hadden. La France exotique is het motto van deze aflevering van Metamorfose. Dit jaar verschenen er 3 nieuwe cd's van Franstalige artiesten die alle 3 iets exotisch hebben. Zoals de cd van de groep Danguba, waarmee we deze uitzending openden. 10 jaar geleden kwamen ze bij elkaar. 9 Franse muzici met een voorliefde voor Balkanmuziek. En om dit jubileum te vieren brachten ze een cd uitgetiteld De L'Ouest à l'Ouest. Met daarop nu eens geen traditioneel repertoire, maar zelf gecomponeerde nummers in de Balkanstijl. Het nummer dat u hoorde zojuist was daarop overigens een vrolijke uitzondering. Een Waals Musette, als hommage aan deze verdwijnende Franse traditie. Maar we willen uiteraard recht doen aan het meer gebruikelijke repertoire van de groep. En daarom nu eerst 3 nummers in de onvervalste neo-Balkanstijl van Danguba.

U luistert naar de Concertzender. Ook de accordeonist René Lacaille hoort tot de meer kleurrijke verschijningen in de Franse muziekwereld. Hij is afkomstig van het eiland La Réunion bij Madagaskar en keerde na een succesvolle Parijse flirt met jazz en fusion terug naar zijn geboorte-eiland voor een herontdekking van zijn wortels. De samenwerking met de eilandgenoot Daniel Varro op het album Patampo is legendarisch geworden. Het nummer La Gamas, dat u zo net hoorde, kwam van de nieuwste cd van Lacaille, Van Faroné. De ondertitel van deze cd is Creole Jazz Swing. En daar valt niets aan toe te voegen. Na de swingende ritmes van René Lacaille hoort u tot slot van deze metamorfose over het exotische Frankrijk nog twee optredens van de groep Danguba en La Mal Coiffée. Alle gegevens van de gedraaide muziek vindt u zoals altijd op de website van de Concertzender, concertzender.nl. Dit programma werd samengesteld door Gozewijn van Beek, met dank aan het muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam.

0: Dag luisteraars, de zwervende microfoon. En in deze zwervende microfoon richten we ons op de populaire 20e eeuwse stadsmuziek van Soedan. In de jaren 1980 kon Westers publiek voor het eerst kennis maken met muziek uit dat land. Artiesten als Abdelgadir Salim en Aziz El Mubarak maakten furoren met hun eerste Westerse plaatopname en succesvolle tournees door Europa. Maar er is veel meer dan dat. Deze artiesten staan in een lange traditie die teruggaat tot de jaren, nou zeg 1920, waarin de eerste dichterzangers met vocale muziek slechts begeleid door percussie en handgeklap populair werden. De muziek heeft zich daarna met een mengsel van Afrikaanse en Westerse en vooral Arabische elementen ontwikkeld tot de unieke muziekstijl zoals die klonk in de bruisende muziekscene van de cosmopolitische steden Khartoum en Omdurman. En dan heb ik het over de jaren 1960-1970. Een belangrijke vernieuwing, vooral ontleend aan Egyptische muziek, was dat de muzikale begeleiding van de zangers werd uitgebreid met instrumenten als de oud, dat is een Arabische luit, en Westerse instrumenten als viool en accordeon. Nieuwe sterren kwamen op, zoals de gerenommeerde Ibrahim al-Kashif, oftewel de vader van de moderne zang, die bekend werd door de live uitgezonden radio-uitzendingen van het koloniale radiostation van Omdurman en van optredens in de theaters, zoals de Gordon Music Hall en talloze clubs van Khartoum. Om te beginnen hoort u de oldschool zanger-poëet uit de jaren 1920, Abdelkarim Karouma. Hij was verantwoordelijk voor honderden liederen en daarna hoort u de al eerder genoemde zanger Al-Kashif.
1: Stoanat Odion, Karawan Sudan Omgadid Fanni Karouma.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag raga-vertolkingen door vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze site concertcenter.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Wereldmineralen, met vandaag vier beroemde Indiase zangeressen, namelijk Damal Krishna Pataman, Prabha Atre, Aruna Sairam en Kishori Amonkar. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dit is het programma Wereldmineralen. Vandaag topopname van vier beroemde Indiase zangeressen. De speellijst van dit programma is te vinden op onze website concertzender.nl.

Dat was het programma Wereld Mineralen, waarin vandaag vier zangeressen uit de eredivisie van de Noord- en Zuid-Indiaanse raga-muziek. We hoorden achterin volgend opnamen van Damal Krishna Patamal, Prabha Atre, Aruna Saram en Kishori Amonkar. De speellijst is te vinden op onze site concertcenter.nl. Dit programma werd samengesteld door Pieter de Rooij.

Welkom luisteraars bij Orient Express. Vandaag gaat de reis naar Japan. En u gaat luisteren naar de cd Japon Sakyoku van het ensemble Yonin no Kai. Het Japanse woord Sakyoku vertaalt zich in een Koto, Shakuhachi en Shaisen trio. De Koto is een 13-snarige citer en de wortel van de Japans Gagaku hofmuziek. De Shaisen is een 3-snarige luid waarvan de wortels in het oude Egypte liggen. En de Shakuhachi speelde de rol van begeleidingsinstrument bij de Gagaku muziek. De muziek die hier wordt uitgevoerd door het Yonin no Kai ensemble dateert pas uit de 17e eeuw.

0: Shem Toubé en zijn groep Abana Bana Seri waren betrekkelijk honkvast. Ze hadden een thuisbasis op hun geboortegrond in West-Kenia, in en rond de stad Bunyore. De groep heeft wel enkele internationale tours naar Europa gemaakt en heeft toen ook Nederland aangedaan, zoals voor het World Roots Festival in 1991. In dat jaar verscheen het stevig geproduceerde album van de groep, waarin zij ondersteuning kregen van diverse mensen uit de Britse folk-rockwereld, van leden van de Oysterband en de Mustafas, hetgeen de plaat een bijzondere inkleuring geeft. U hoort nu enkele nummers van die plaat en een fragment van het optreden in de Melkweg tijdens het World Roots Festival.
1: Akala kato akahweza ingaka khoranga.

U luistert naar de groep Abana Bas Naseri als eerbetoon aan de oprichter, zanger, gitarist Shem Toubé, die in februari jongstleden is overleden. U hoort nog twee oude opnames uit het singlearchief van Shem Toubé zelf, die in 2017 op cassette zijn verschenen. En tot slot een registratie uit 2018 uit het mooie Singing Wells project, waarin veel, vaak traditionele muziek uit diverse Oost-Afrikaanse landen die geheel dreigt te verdwijnen voor de vergetelheid worden behoed. De speellijst van deze uitzending kunt u weer vinden op concertzender.nl en dit programma is samengesteld door Karel Kooijman.

Dit is de concertzender met de zwervende microfoon. Deze maand 4 programma's met flamenco-muziek. En dit is deel 1. We beginnen met de cantaore flamenco Juan Talega. 2 nummers, A quien le contaré yo en Te tenía que farta.

U luistert naar de Concertzender met het programma Wereld Mineralen. En u heeft geluisterd in dit programma om te beginnen naar de groep rond zanger-gitarist Fotis Ioannatos en vier liederen van de cd Periplis. Op de volgende cd Barok Update van het baroktrio Tired & Nickeled hoort u Didier François op viola d'amore en chiavi, een soort viola, maar dan met toetsen. In Zweden wordt het instrument nikkelharpa genoemd. Helaas is soms het klikken van de toetsen tijdens de opnames te horen. Excuses daarvoor dus. Romina Liska speelt op de viola da gamba en Philippe Malfait op de orbe. De drie muzikanten willen hun compositie, deze bijzondere instrumenten, laten herleven buiten hun historische context en voegen een eigentijds geluid toe. U hoort vier nummers, te beginnen met Trix, een compositie van Philippe Malfait.

Dat waren vier nummers van de CD Tide and Nichols Baroque Update. En we gaan nu luisteren naar iets geheel anders en wel de Kura Pop van Sekou Kouyaté. Sekou is de zoon van de griot en kora speler Mbadi Kouyaté uit Guinea, die de wereld rondtoerde met het Ballet Africain. Sekou volgde al heel vroeg zijn vaders muzikale voetsporen, vergezelde hem op tournees en speelde mee op zijn opnames. Maar al snel vroeg hij zijn vader om wah-wah-pedalen te mogen toevoegen aan zijn kora en ontwikkelde zo een eigen unieke stijl. Deze stijl kenmerkt zich door snelle riffs, jazz-invloeden en groovy West-Afrikaanse ritmes, vaak gecombineerd met klassieke mandingo.